Hva jeg kan sige, jeg må gå undskyld, jeg bedte mig ikke, så jeg skal bide. Jeg nisse nu, de skal så, du har mig og nivet bisom. Nisse nu, jeg skal sige, at jeg skal sige, at jeg Cheryl og Patrick, jeg skal bede jeg. Jeg kan sige, at jeg skal bede jeg, Stephanie Jolly, jeg nu kan sige, at jeg må det kende jo. Vi vil gøre mig på at sige, at jeg ikke kan bede jeg jo. Program skal bare jeg lade det, at jeg nemlig MSTC, du har jo her. Vi skal sige, at jeg skal lade, men jeg vil tage lade, at jeg vil gøre det jo. Ik heb ook een Redburn Mienskam te kiezen. Betono, mijn huidige de bazemstukje aan jou. Dan heb ik ook een niet gebaan jou. Ik heb ook een tweeën gebaan de bazemstad. Ik heb ook een tweeën gebaan de bazemstad. Ik heb ook een tweeën gebaan de bazemstad. Ik heb ook een tweeën gebaan de bazemstad. Ik heb ook een tweeën gebaan de bazemstad. Ik heb ook een tweeën gebaan de bazemstad. Ik heb ook een tweeën gebaan de bazemstad. Ik heb ook een tweeën gebaan de bazemstad. Ik heb ook een tweeën gebaan de bazemstad. Ik heb ook een tweeën gebaan de bazemstad. Ik heb ook een tweeën gebaan de bazemstad. Ik heb ook een tweeën gebaan de bazemstad. Ik heb ook een tweeën gebaan de bazemstad. Ik heb ook een tweeën gebaan de bazemstad. Ik heb ook een tweeën gebaan de bazemstad. Ik heb ook een tweeën gebaan de bazemstad. Ik heb ook een tweeën gebaan